0: Dieter sein
1: Radio Bild. Jedna.
0: Ah. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker